As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

van verlangen. Relikjes van die straten en die stad. Hoe lang zing ik al voor jou? Van die luchtjes en die donker. Van die kamers en die wolken. Van jouw hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: kargo-dam. Helmets, banden, sprockets, kettings, remmen, luchten, 1-1-1. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedy Coop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedy Coop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Coop is...
1: Man, Speedy Coop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedy Coop.

En ik wens ik was een zeekat, dan kon ik oorals vat, dan kon ik mijn rug

0: Adriani. Luister FM. Ja, Fatty.
1: Het nou lekker gevat met die boerepompie. Weekstans so 10 oor 10 binnenkort. Splinte nieuwe enkelsnit van die sokkie meester Ke Darren. Langarm en liefde. Ze blijven geskakeld.

is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp net hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

0: klanke daar van Annie Bates met Soen my glimlag. Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net at luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke hoope pret kan kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at luister FM live vandag nog en bring somme jou vrinne saam.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte,

0: Style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM

met ons aan Australië getour. En doet ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daar naar een kangaroo en kijk. Nou ja, we boy lopen samen met ons een dag in span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en kijk. Toen draai hij zo om en hij zei, my goodness, wat een mais. Al wat ik wil vandaag zijn wedstrijd wil zijn, my goodness.

Luister het in. In jou hoofnuus om hierdie uur, polisie vra hulp om vermiste 10-jarige meisie te vind, verdagte in hegtenis geneem vir die moord op Orkney pensionaris, en in jou motorsportnuus, Alonso sin speel op afskeid van Barcelona. Die tyd is nou toe, Kalitz, goeiemiddag. Die polisie in die Ooskaap doen een beroep op inligting om te help om een 10-jarige meisie op te spoor wat vroeger van dees week vermis geraak het. Volgens die polisie is Jay Kooi een laas een woensdag gesien nadat sy na bewering tyd by een vriendse huis deurgebring het. Daar word beweer dat sy geweier het om huis toe te gaan en in Wesleyan weg na by een plaaslike kliniek in Warmer afgehardloop het. Sy is later donderdag aand na bewering gesien waar sy in die richting van die U stap het. Seekoos perske kleren getrui, een weermagpatroon broek en swart stewels aangehaad ten tyde van haar verdwyning. Die polisie doen een beroep op enig iemand met inligting oor haar verblyfplek om hul naaste polisiestasie te kontak. Lees het hier die 20-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met die moord op een 71-jarige pensionaris in Orkney. Beamtes het die man se liggaam gevind en nadat hulle woensdag gereageer

0: Reen. Port Elizabeth 14 met 60% reen. Port St. John 17, Queenstown staan op 12. Uit Nagen de Salf met 60% reen. 17 met 80% reen. Hier skaf die landse weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag die 13de Junie. Aliwal Noord 513, Bishu 911, 10% reën. Kraddock 412, Dispatch 1111, 60% reën. Oost-London 1415, 30% reën. Fort Beaufort 69, 10% reën. Graaf-Reinet 612, Gramstad 911, 30% reën. Jeffreys Bay 1217, 60% reën. Mthatha 713, 10%. Port Alfred 1314, 60%. Port Elizabeth 1314, 60%. Port St. John's 1417, 10%. Queenstown 412 en uit en haag 1112 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 13 Junie.

0: Het het Lisa so iets gesê, maar ek wou nie vir haar sê wat dit was.
1: Ek het nie geweet dit was 'n clue nie.
0: Ja, want sy het nie gesien waarmee ek besig was nie.
1: Kijk, so, eindelijk is ons net in sync. Ons is soos, ek is Justin Bieber met die...
0: Totaal. Totaal en dan finaal.
1: Ach, lekker. Ek denk, ek geniet het te veel. Maar ek wil nou sien of iemand so slim genoeg was soos ek, want ek het hierdie op my seis gekry. So ek wil nou weet, gaan iemand anders omraag krijg.
0: Ek moet op jou lach, want ek kan nie vir jou kyk op hierdie oomblik nie. Stop, meisie, stop.
1: Eiende.
0: Okay, so die raaisel. Is jylle reg vir die raaisel? Jylle moet mooi luister. Kom ons kyk wie van ons luisteraars krijg om heel eerste reg. Die raaisel gaan vanavond so. Een dokter en een busbestuurder is albei verlief op dieselfde vrou. Een aantrekkelijke meisie met die naam van Sarah. Die busbestuurder moes op een lang busrit gaan... wat een week sou duur. Voordat hy vertrek het, het hy vir Sarah 7 appels gegee. Hoekom? So Lisa het wiskunde gedoen en
1: ek
0: alles in haar kop gemaakt.
1: Toe sy my eerste keer leer, toe sê ek so, Sarah, bus, ek sê busdrijver.
0: ek het want gaan ons.
1: Want gaan ons. En toe sê sy appels, toe sê ek so, wat?
0: Hoeveel kilometer gaan ons rijden?
1: Ja, hoeveel kilometer, waar gaan ons? Waar gaan die bus? Sarah is haar naam. En toe sê ek soos, nee, wacht, ek gaan nou weer luister. En toe focus ek nou.
0: So, focus nou mooi. Ek gaan nou weer vir julle gee. Een dokter en een busbestuurder is albei verlief op dieselfde vrou. Een aantrekkelijke meisie met die naam van Sarah. Die busbestuurder moes op een lang busrit gaan, wat een week sou duur. Voordat hy vertrek het, het hy vir Sarah 7 appels gegee. Nou, hoekom het hy vir Sarah die appels gegee?
1: En Mariska is heel eerste reg, hy sal klaar. Ons gaan laat julle daaroor dink.
0: Ja.
1: Laat weet ons, wat dink julle gaan aan met hierdie Sarah en die dokter en die bestrijder?
0: Hier is ons eie moras met, gaan ons nog jag.
2: Luister FM.

0: Wouter van de Venter met poppedans. Wenzel, flippen ijs en ons eie Morras mee te gaan. Ons nog jag. Jy het so lekker saam met Morras gesing. Ja.
1: Ek het baie lekker saam met het gesing. Morras is net een nice persoon.
0: Jo, hy is.
1: En sy liedjie sing net so lekker. Nog het voor jy die woorde ken, sing jy al saam.
0: Goeie kunstenaar. Mm-hmm. Lekker om na sy shows te gaan kyk.
1: Definitief. Lekker om plaaslike kunstenaars te ondersteun, maar ek wil amper sê, Morras is nie net een plaaslike kunstenaar. Nee. Hy is een kunstenaar van formaat.
0: Absoluut. So persoonlikheid ook.
1: Definitief.
0: Hy moet nie nou van ons luister, ons gaan nou WhatsApp kry.
1: Ja, maar hy gee ook baie lekker drukkies.
0: Hy doen, hè? Hy doen. Dankie, Morras. Hoorie, Lisa, op ons raaisel.
1: Amal is slim.
0: Amal.
1: Amal was so slim vanaan. Behalwe Spook van die Langkloof. Spook van die Langkloof het gesê, want sy hou van appels en sy het rooie hare. Nou, my rooie hare leidraad is nie verkeerd daar nie, maar dit was vir rooie oomsin.
0: Ja. Ons het vir Linda daar wat reg is.
1: Terence is reg, Tony is reg, Julie is reg.
0: John is reg, Anton is reg, Linette het om.
1: Janet, Ria, julle amal is reg, Ben 100% reg.
0: Ja, gaan ons omgee?
1: Ons gaan omgee. Ek dink hy was so makkelijk. Hulle het omgekeer.
0: Hy was so makkelijk. Ek dink, so ons het gevraag.
1: Hy was nie so makkelijk nie, maar julle is slim.
0: Ja, die lijst is baie skerp.
1: Julle is skerp, dat sy.
0: So, ek het
1: so skerp soos een menora blijft.
0: Die raaisel. Een dokter en een busbestuurder is albei verlief op diezelfde vrou. Aantrekkelijke meisie met die naam van Sarah. Die busbestuurder moes op een lang busrit gaan, wat een week sou duur. En voordat hy vertrek het, het hy vir Sarah 7 appels gegee. Hoekom dit was die vraag?
1: En die antwoord was, an apple a day keeps the doctor away.
0: Dat sy,
1: en toevallig het ons appel gespeel in die heel begin, en ek het gesê, appel a dag, min wetend dat het vanaan sy leidraad sy wees.
0: Kijk nou net, so ons gaan nou vir ons luisteraars kans gee, as jy vir iemand speciaal een boodskap wil deurstuur, of dalk een versoekie wil aanvra, is jy meer as welkom om dit te doen, ons sal dit doen, tot en met, net so voor ons groet, denk ek. So laat weet vir ons, vir wie jy wil hallo sê, vir wie jy lief is, 082-333-367. Armand Hofmeyer sing vir ons, Liewe Lulu.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. I'm just saying.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.